Bethsaida in Galilea via in zeden te aan. Haar, wie worden Jezus hier en zijnen? Philippus ging in zed Andreas dort, en dan gingen Andreas en Philippus in zeden Jezus dort. Jezus zei te aan, de tijd is nu hier, dat de menschen zijn zal verharlicht worden. Ik zei jun de waarheid. Wanneer een weidkoren nicht aan de eerdvelden stooft, blijft dat alleen. Wanneer dat ober stooft, dan brengt dat veel vrucht. Wer zijn leven goud is, wordt dat verlieren, en wer zijn leven in deze wereld vernuft achten kan, wordt dat houden om eeuwig leven. Wer mij deinen wil, die moet mij nog volgen, en wo ik zie, zal mijn deiner ook zijn, en wer mij deinen wordt, den wordt mijn vader eren. Nu is mijn ziel bedrekt, en wat zal ik zeggen? Vader, raad mij uit deze stund? Ober dit is, wordt ik in deze stund nen gekomen zie. Vader, verharlicht dienen nomen. Dan seht eine Stimme vom Himmel, ich hab den all verharrlicht, und wo den Wahrer verharrlichen. Die Menschen, die dort umstunden und dort hierden, seden, dort haft gerummelt. Andere seden, ein Engel hafte am gerät. Jesus seht, die Stimme, die je hierden, ist nicht wie in mir gekommen, aber wie in jünd. Diese Welt wird nu gerecht, und die, wer in diese Welt gewollt eift, wird rütgestaat. Und wann ich von dieser Erde wo hoch abgehoven worden, wo ich alle Menschen um mich tragen. Dit seht Jesus, am Unterdieden, wat voor een dood hij gestorven wordt. De mensen zeiden te hem, wie hebben hem gezegd gehoord, dat de Christus voor hem blijven wordt. Wo kost u dan zeggen, de mensen zijn met hooggehoven worden. Wer is des menschen zijn? Jesus zeiden te hem, dat licht is nog een kleine stoutje bejunt. Wandelt, zolang als je dat licht hebben, dat junt dat diestren nicht overvalt. Wer am diestren wandelt, weet nicht, wo hij hand geht. Je leeft dan dat licht, zolang als je dat licht hebben, dat je lichtkinder worden kennen. Als Jezus dit alle gezegd had, verleidt hij door en leidt zich van aan niet meer zijnen. En wanneer Jezus ook al deze wondertekens ver aan je donen had, door wie je leefden zij toch niet aan hem. Dat weer zo, dat zich ervallen zal, wat de profeet Jesaja gezegd had. Haar, wer je leeft, wat wie predigen. En wem is dem Haren zijn kracht openbaard worden. Door wie een kunnen zij niet leven, wils Jesaja ook zeed. Hij haft aan de ogen verblend en de harten hart gemocht, dat ze met de ogen niet zijnen en met de harten niet verstonen, dat ze zich niet bekeren en ik aan dan heilen word. Dit zeed Jesaja, wils hij Jezus in de heerlijkheid zagen van hem reed. En doch leefden sogar vele van de verste aan hem, ober wie in angst voor de Pharisäer bekenden zij hem niet. Zij fechten zich, dat zij worden uitgesloten worden. Zij willen doch liever van mensen geëerd worden, als dat God aan eren zal. Ober Jesus raubt lütem Volk. Wer an mich leift, leift nicht an mich, ober an den, der mich geschickt haft. En wer mich sieht, sieht den, der mich geschickt haft. Ich sie aus ein Licht in dieser Welt hingekommen. Dort wer an mich leift, nicht am Diestren blift. En wer mein Wort hiert und nicht leift, den wo ich nicht rechten, will ich sie nicht gekommen, die Welt zu rechten. Ich sie gekommen, um die Welt zu raden. Wer mich verachten deit und mein Wort nicht annimmt, haft all Wort am rechten deit. Dort wird, dort ich geredet hab, wird am letzten Tag rechten. Ich hab nicht mit mir selbst geredet. Der Vater, der mich geschickt haft mir gesagt, was ich daunen in reden soll. Und ich weit, was er angeordnet haft, bringt er wird Leben. Durch wen rede ich dort, was der Vater mir angeordnet haft. Dort wird Rot für den Passa fast. Jesus wisst, dass seine Zeit gekommen wir, diese Welt zu verloten und trägen um Vater zu gehen. Hij weer de zinje in deze wereld immer goud gewast. En zo goud wie hij aan ook wat aan zijn eng. Dat wie bij hem ovenkast deden. De bijza vriend had hem Judas Iscariot, Simon zien zijn, dat al in dat hart gegeeft, Jezus te verroden. En Jezus wist, dat hij vader hem alles in de hand gegeeft had, en dat hij van God gekomen weer en waar hij naar God ging. Dan stond hij van eten op, leed zijn kleider te zien en bonk zich een handdoek aan. Hij gaat water aan een kam en vong aan de jinger de feit te waschen en dreide met hem handdoek dat hij zich aangebongen had. Als hij bij Simon Petrus kwam, zei hij te hem, Haar, wascht u mij de feit? Jezus zei te hem, wat ik nu doe, verstehst u nu nog niet. Du wascht dat ober nog her verstonen. Petrus zei te hem, du zast mij niemals de feit waschen. Jezus zei te hem, wann ik die nicht wasch, hast du kein port aan mij. Dan zegt Simon Petrus te hem, Haar, nicht bloß de feit, ober ook de hängen den Kopf. Jesus zegt te hem, wer gewaschen is, den brugt zes nog dat de feit gewaschen worden, wil ze erst ganz rein, en die zend rein, ober nicht alle. Hij wist, wer am verroden wordt.